0: Stefania. We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: The music. The most music.
2: Feel great.
1: This is KFM 94.5.